Ik wou een helping eye. Topic word of the day. Mingoch soon, table knife. Mingoch soon, table knife. Mingoch soon, ich luge stolen mund. Put the table knife on the table. Mingoch soon, ich luge stolen mund. Put the table knife on the table.